Ja, dat werkt. Je hebt echt daar gaan zien dat een master aan het staan is, Pieter. Echt aan je Pieter. En dan de master van u, want je moet er wel uitzetten. De master. Kijk maar.

Dit is een opname die verschrikkelijk vroeg in de ochtend is gemaakt. Om 4:46 begint het. Dit was al dik in de tweede week van Sonic Mabolela naar het einde toe. En voor die gelegenheden stonden wij om 3:00 op. Om 3:30 zat in de jeep. Dan reden we naar een plek. En de laatste om 4:15 stonden uw microfoons op en ging jij terug gaan slapen. En dit was op een hele leuke plek. De brug. De bridge, zoals we het noemden. Dat is een brug over een rivier. Tussen Zuid-Afrika en Botswana. Echt, de rivier was de grens. En ik vond dat een heel mooi gegeven om zo op een grens op te nemen. Ik bedoel, die vogels en die dieren, die insecten, die weten natuurlijk niet dat een grens is. Die trekken zich daar ook niks van aan. Maar voor mij was het wel iets speciaals. Ook deze bepaalde opname, heel de opname eigenlijk, ze duurt 2:15 of zo. 2:30. Klinkt eigenlijk fantastisch. En dit deeltje is net, het begint zo een paar heel schreeuwerige vogels die zo heel langzaam beginnen te schreeuwen. En dan daarna kalmeert het wat, maar lijkt het toch alsof het insectenorkest dat je op de achtergrond hoort samenspeelt met een paar, ik weet niet of het een vogel of een aap is, zoiets heel iets wat lager, en dan die vogels die rondom zitten te krijsen en te schreeuwen, maar allemaal vrij zachtjes meestal op bepaalde punten na. En ik vond die early morning sessions heel leuk. En met deze opname wil ik verder maken, want ik wil meer grensopnames maken. En ik wil altijd ook de grensopname op dezelfde tijd maken als deze opname is gemaakt. Dit wordt de referentieopname.

0: En ik weet dat ik hier nog ook aan het luisteren was, want ik probeerde dan wel te slapen, maar ik slaap niet zo goed, dus ik bleef eigenlijk gewoon wakker en liep daar wat rond, ver genoeg van de microfoon, zodanig dat ik niet te horen was. Maar gewoon dat ontwaken die je daar hoort en elk deeltje van het dierenrijk, om het zo te zeggen, wordt op een ander moment. Wordt op een ander moment en op een andere manier wakker. En dat hoor je hier zo heel, heel zachtjes. Het insectenkoor is aan het net gedaan en dit is het moment waarop de vogels beginnen wakker te worden.
1: Brouci nalétávající na lampu.

Dit is een opname van de nacht in de savanne, of in de bos. We hebben dat een paar keer gedaan tijdens Sonic Mabolilla. Het werkte altijd zo, we gingen op wandel, 's avonds, tot een paar kilometer, 4-5 kilometer van het huis waar we verbleven. En dan zetten we onze apparatuur neer, duwden op record en wandelden we zelf nog een half uurtje verder, zodanig dat de microfoons echt helemaal alleen stonden. En ik vind het een heel mooie opname, omdat het, het is zo ongelooflijk stil. Maar die stilte zit toch nog vol leven. En ik herinner mij daar, het was echt pik donker. Ik woon in Europa, in een stad, dus echt zwarte luchten, die zien wij niet. En zo'n mooie sterrenhemel was daar in het zuiden, had ik nog niet gezien. En je hoort zo'n prachtig orkest, een heel stil orkest van allerlei krekels en insecten en allemaal. En daar zitten dan nog een paar vogels tussen, of enkele apen in de verte, of soms een groot dier, een zoogdier, ik weet niet welk, dat passeert. En dan hoor je zo heel in de verte een paar hoeven, of dan hoor je iets blazen of zo. En ik herinner me dat het voor mij super relaxerende en kalmerende momenten waren, omdat je bent echt samen met de mensen met wie die ook opnames maken, maar voor de rest ben je daar echt helemaal alleen en je hoort die kilometers ruimte rondom je met een ongelooflijk grote stilte en tegelijkertijd zit die stilte vol leven, vol kleine beestjes die allemaal een eigen kleine plek hebben. En ik vond het magisch. Ik heb deze opname ook gebruikt in een stuk die ik heb gemaakt. Gewoon precies omdat ik die gelaagdheid ervan zou appreciëren. En ik probeer nu ook zo naar de nacht te luisteren. Hier soms en soms in Brussel echt in het putje van de nacht. Als je de auto's zou wegfilteren, de auto's die 4-5 kilometer verder klinken,

Yes. Dr. Klangendom, I presume. Deze en de vorige Dr. Klangendom zijn geheel... Deze en de vorige Dr. Klangendom zijn geheel... Zijn geheel... Van de Argentijnse geluidskunstenares Sol Rezza gewijd. Zij maakt veel werk speciaal voor radio, maar is ook actief als componiste en regisseuse van multimediale installaties. Haar werk bestaat uit mensen, plaatsen en geluidscollages van elektronische klanklandschappen, geregisseerde hoorspelachtige elementen en gevonden materiaal uit de ether wisselen elkaar af. Haar werk heeft duidelijk Zuid-Amerikaanse roots, maar is ook meertalig en internationaal georiënteerd. En dan gaan we nu luisteren naar Sol Rezza's lange mix, getiteld Spit. Gevolgd door Shorts for Radio 2. Voor uitgebreide informatie en de speellijst kun je het beste even kijken op de website van de Concertzender, dan onder Klangendom nummer 69. Daar vind je de hele speellijst ook. Sol Rezza.

0: Dr. Klangendoen.
1: Perverse Animals, serie 2. Last Exit to Bushy Park, The Island Tapes, door Dr. Klangendoen. De Perverse Animals-reeks van Dr. Klangendoen is een gereedschap dat ingezet wordt voor meerdere doelen. Het maken van een hybride soort radio staat echter stevast voorop. Het eerste deel van de Perverse Animals series was een puur fictief radiohoorspel dat ook live kon worden uitgevoerd en dat uiteindelijk voor en door de ORF Kunstradio in Wenen werd opgenomen en uitgezonden. Dit tweede deel is ambitieuzer. Dr. Klangendoen ging in 2013 een tijdje naar Ierland om zich daar te laten inspireren door in eerste instantie de lokale Perverse Animals scene, maar raakte dankzij alle serendipiteit die dat met zich meebracht ook verstrikt in onderwerpen als taxidermy en Riverdance. Het resultaat is een reeks radioprogramma's waar zo ongeveer alles in gebeurt dat not done is in normaal radioland. Van ambient-achtige soundscapes die integer opgenomen interviews vergezellen, tot een volledige vervaging van de grenzen tussen documentaire en fictie. Met als rode draad een serie korte interviews met Dubliners waarop onlogische wijze naar de diepere zin van het bestaan gezocht wordt. This is Dr. Klangendoen with the Perverse Animals 2nd edition, entitled Last Exit to Bushy Park, with this week's episode, Whore Boy.

U hoorde Perverse Animals Serie 2, Last Exit to Bushy Park, The Island Tapes, Episode 1, Whore Boy. Opname, mixages, muziek, edits en interviews door Henk Bakker en Lucas Simonis. Speciale dank gaat uit naar Patricia Baker van Curious Broadcast. De korte interviews werden afgenomen door Edwina Helen Nealon. De acteurs waren Peter Taylor, Barry Burns. De geïnterviewden waren Luke Clancy, Rosina Hand en Kathleen Murray. De punkband bestond uit Robert van Hulzen op drums, Lucas Simonis op gitaar en Barry Burns zang.

Het afgelopen half uurtje hoorde je live vanuit de Telegraph Hill Studios in Brockley, Londen, de integrale uitvoering van Radio Reconstructions. Een performance van de Engelse geluidskunstenaars James Bully en Daniel Jones. Dit concert was een co-productie van The New Radiophonic Workshop in Londen en Inventions for Radio van de concertzender.

Een kort werkje was dat van Delia Derbyshire, de legendarische leading lady van de BBC Radiophonic Workshop. En dat was de studio binnen de BBC, waar vooral al het sounddesign, maar ook muziek gemaakt werd voor talloze radiohoorspelen en ook televisieseries. En het meest beroemd in dit verband is Doctor Who, waar Delia veel voor gemaakt heeft. Hoorspel, radiofonie, radiokunst. Het zijn allemaal termen die vaak door elkaar gehaald worden. De genres zijn zeer zeker nauw verwant aan elkaar, maar er zijn wel degelijk accentverschillen. Radiofonie, zou je kunnen zeggen, is een term die in ieder geval historisch nauw verwant is aan het hoorspel. Het hoorspel is vooral gecentreerd rond een letterlijke vertelling, met vaak stemacteurs, geluidseffecten om het verhaal te ondersteunen. Maar radiofonie gaat dan weer net een stapje verder. De vertelling hoeft niet per se narratief te zijn en de klank van de menselijke stem, al dan niet in combinatie met sounddesign, acousmatic, soundscape, soundart en instrumentale muziek en klanken, smeden zich samen tot een akoestisch universum. De Amerikaanse componist John Cage behoort zonder meer tot de peetvaders van het radiofonische genre. In 1942 schreef Cage een partituur voor een radiohoorspel van Kenneth Patchen. The City Wears a Slouch Hat, zo luidde de titel van dit radiodrama, waarin een karakter met de naam Voice door een stad dwaalt en daar allerlei zaken opvangt, zoals conversaties, omgevingsgeluiden en flarden van telefoongesprekken. John Cage wilde een soundscore maken gebaseerd op stadsgeluiden en geluidseffecten. Echter, de techniek was toen nog niet zo ver dat zijn idee gericht.

0: Het allerergste, misschien. Is het iemand van mijn eigen slag? Een kenner. Een liefhebber van holen. Een of andere bosmakker. Een ongelukte beer die wil wonen zonder te bouwen. Misschien is het op reis of graaft het dier aan zijn eigen hol. Als het aan het zwerven is, dan zou het misschien mogelijk zijn tot een vergelijk te komen. Als het werkelijk tot mij weet door te dringen, nou, dan geef ik het een en ander van mijn voorraden en dan zal het verder trekken. In mijn aardhoop kan ik natuurlijk over allerlei dromen, ook over een toenadering. Hoewel ik heel goed weet dat zoiets niet bestaat en dat wij op hetzelfde ogenblik dat we elkaar zien, ja, wanneer wij elkaars nabijheid maar vermoeden, meteen zonder aarzelen, beide tegelijk met een nieuwe vreemde honger, ook als we verder absoluut zat zijn, elkaar met klauwen en tanden te lijf zullen gaan. Nu schijnt het dier weliswaar zeer ver weg te zijn. Als het zich nog iets verder terug zou trekken, zou het geluid ook wel verdwijnen. Misschien kan alles nog goed worden. Misschien. Maar alles bleef zoals het was.
1: Dit is Dr. Klang.

0: Lucas. Simonis. Henk Bakker.
1: Dit is niet de radio.
2: Maar wat is het dan?
1: Een hele rare ding.
2: Dokter Klangendoen?
1: Nee.
2: Maar wat is het dan als het niet de radio is?
1: Wat is het? Een Lucas.
2: Au. Is het niet dokter Klangendoen?
1: Nee.

0: Dit is dokter Klangendoen.
1: Klangendoen.
0: Klangendoen.
1: Met een hm op het eind.
0: Klangendoen.